0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
0: Radio.

0: Retailcenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Het Eclipse TV programmaoverzicht voor vandaag.
1: Goedemorgen. Tot 8:55 kan je nog kijken naar de Rolkrant. Met allerlei activiteiten uit de zorgsector. Om 8:55 is er Samana TV. En de Abdij van Averbode het morgengebed. Dat is er om 9:30. Slagermuziek is er om 10:50. En Sterwensochtend is er om 11:55. De herkenwijsjes zijn er ook vandaag en dan om 11:55. En Vlaanderen boven is er om 10:55. Pareltjes is er om 10:55. En Wij Heren van Sichem is er om 14:00. All Quiet on the Western Front, dat is een film, is er om 3:15. En Gaston 100 is er om 5:55. Van Droom tot Tuin is er om 17:00. En de herkenwijsjes, aflevering 32, is er om 17:55. Sterrenwensenavond is er om 17:45. En De Dingen des Levens, met aflevering 14.338, dat is er om 17:50. Mooi en Medogeloos, en dat met aflevering 9547, dat is er om 6:55. En Belcar Historic Capspa 6 Hours is er om 7:00. En Architectuur in Gent in Beweging is er vanavond om 7:55.
2: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.

Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Aalst op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
1: Het is 8 uur.
5: RBS.
1: RBS Radio.
5: Vanuit een studio, niet zo ver van hier, wordt elke zondag een man op jou losgelaten. Een man met een missie. Een eigenwijze man die ervoor zorgt dat je de week in alle rust kan afsluiten om maandag weer ontspannen te beginnen. Relax, take it easy. Om 8 uur, take it easy, met Bart Staes.

0: krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Sint-Niklaas op DAB+.
2: Het is 9 uur.
0: RBS.
2: RBS Radio.

0: Geschiedenis van de hit.
1: Geschiedenis van de hit.
0: Met Christophe van Dam.
2: Del Channon leert op jonge leeftijd gitaar en ukulele spelen. Hij luistert naar country en western muziek van artiesten als Hank Williams, Hank Snow en Lefty Frizzell. Channon wordt in 1961 wereldberoemd met zijn hit Runaway, die de eerste plaats van zowel de Britse top 50 als de Amerikaanse Billboard Hot 100 bereikt. Daarnaast scoort hij grote hits met onder andere The Swiss Maid en Keep Searching. The Swiss Maid zou later model staan voor de eerste hit van André van Duin, Angelique. Runaway wordt gedragen door de Musitron, een elektronisch toetseninstrument. Nadat hun eerste opnamesessie voor een platenlabel uit New York City is mislukt, haalt manager Ollie McLaughlin Del Channon over om de compositie Little Runaway te herschrijven en zo het unieke geluid op de Musitron een hoofdrol te geven. Dat gebeurt ook en Runaway wordt met een aantal studiomuzikanten opgenomen. De single wordt in 1961 uitgebracht en is meteen een groot succes.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheek Steeman.

0: geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christel van Dam.
2: In de vroege jaren 70 stond de discorage in La Douce France op het punt van uitbarsten. Componist Claude Morgan sloeg de handen ineen met zangerproducer Laurent Rossi, de zoon van de destijds zeer beroemde Franse zanger Tino Rossi. En samen richtten zij zo het studioproject Bimbo Jet op om dansbare instrumentale muziek te maken. Claude schreef en componeerde de vrolijke, opzwepende melodie van El Bimbo uit 1974. Er bestaat in de muziekwereld overigens een hardnekkige discussie over de herkomst van de melodie. Sommige bronnen beweren dat het nummer gebaseerd is op een nummer van een Afghaanse legende, Ahmad Zahir uit 1971. Claude zelf heeft altijd echter verklaard de originele auteur te zijn en dat de Afghaanse versie juist een latere cover was. El Bimbo viel op omdat het een van de allereerste grote Eurodisco-hits was. Nadat het in Frankrijk werd uitgebracht, werden er al snel meer dan 1 miljoen singles van verkocht. En het jaar daarop waaide het succes over naar de rest van de wereld. Met als resultaat een nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Disco Chart. De melodie van het nummer werd decennia later trouwens onsterfelijk bij een jonger publiek als de vaste tango-muziek in de beruchte The Blue Oyster Bar-scènes uit de Police Academy films. Mede dankzij deze unieke mix van Franse productie en dansbare discobeats groeide het toevallige studioproject van Morgan en Rossi uit tot een van de meest herkenbare melodieën uit de popgeschiedenis.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaerts Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts. We make you ride.

0: van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christel van Dam.
2: Het lied Even aan mijn moeder vragen uit 1980 van Bloem is na de release plotseling trendy op TikTok. Duizenden jongeren maken immers dans- en playbackvideo's op deze nostalgische hit die zij vaak voor het eerst ontdekken. Ze omschrijven het nummer als een banger en een vibe, terwijl hoofdpersoon Annemarie een hele mood is. Het nummer, geschreven door Joost Timp, zoon van Mies Bouwman, stond in 1980 op de debuutplaat Vooral Jong Blijven, die in slechts 2 dagen werd opgenomen. De tekst van de single draaide om een jong meisje dat steeds toestemming aan haar moeder moet vragen voordat ze iets mag doen. De speelse licht ondeugende toon en het meezingbare refrein maakten het nummer een cultfavoriet. Waarom het nummer opeens viraal gaat, is niet helemaal duidelijk. Al wordt gespeculeerd dat het voor

komt in het populaire spel Hitster. TikTok-gebruikers krijgen door het algoritme steeds meer video's met dit lied voorgeschoteld, waardoor de hype snel groeit. Voor oudere luisteraars is het jeugdsentiment, maar veel jongeren kennen de achtergrond van de band niet. De link met Mies Bouwman maakt weinig indruk, omdat de meeste jongeren haar nooit hebben meegemaakt. Wat wel indruk maakt, het aanstekelijke refrein dat maar in hun hoofd blijft zitten.

Thuis met een kafaar, gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar achterin met loesje smoel. Vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen. Jij, het was hetzelfde liedje nog op de radio.

uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend.

0: DHBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Aalst, op DHB+.
0: Het is 10:00.
1: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
2: Bij een vechtpartij in het centrum van Antwerpen is een man met een steekwonde naar het ziekenhuis gebracht. Bij het incident waren meerdere mensen betrokken. De politie heeft 1 iemand opgepakt. De snelweg E40 is nog altijd afgesloten in Berthem voor de plaatsing van een nieuwe brug. De stalen constructie van 4000 ton is gisteravond op haar plaats gezet. Meer dan 2000 mensen zijn daarnaar komen kijken. Wegen en Verkeer verwacht dat de snelweg vanmiddag weer open kan. Bij een raketaanval op de luchthaven in Riyadh in Saudi-Arabië zijn zeker 12 mensen omgekomen en meer dan 300 mensen gewond. De aanval is nog niet opgeëist, maar Saudi-Arabië en zijn bondgenoten beschuldigen de Houthi-rebellen in Jemen, gelinkt aan Iran. Saudi-Arabië noemt de aanval een oorlogsmisdaad en zegt dat het krachtig zal antwoorden. Ook de Amerikaanse president Trump veroordeelt de aanval. Hij gaat praten met de Saoedische kroonprins en premier. Orkaan Isaias heeft in het zuiden van de VS al aan zeker 4 mensen het leven gekost. Honderdduizenden gezinnen hebben nog geen stroom. Intussen is Isaias afgezwakt tot een posttropische cycloon. In het voetbal blijft AA Gent voorlopig alleen leider na 0-2 winst bij Zulte Waregem. Dat eindigde de wedstrijd met 10 man. Het was niet makkelijk, zegt Gent-coach Rick de Mil, maar de zege is verdiend.
3: Het klopt. Zeker dan na de rode kaart moet je het veel sneller afmaken. Je moet die fases om een wedstrijd dood te maken, moet je veel sneller doen. Terwijl dat we controle hadden en terwijl dat ik ook vind dat dit een verdiende overwinning is.
2: Gent heeft 1 punt voor op Club Brugge dat met 1-4 ging winnen bij La Louvière. Racing Genk boekte een ruime thuiszege 3-0 tegen KV Kortrijk. Coach Jes Torup is opgelucht met eindelijk nog eens een zege.
4: After 3 games not winning, we knew the importance of this game. Of course, at the end, playing 11 against 10 make it, of course, a well-deserved and a great win for us.
2: Racing Genk is 6e, Kortrijk staat 16e. Het blijft droog vandaag bij 15 graden en zon en wolken wisselen af. Vanaf morgen een paar dagen zachter weer, 18 graden. In de loop van de week zelfs 20 graden.

0: Catherine Ferry die gaf het startschot in een Dutroux.
1: Helemaal regionaal op zondag met Dominique.
0: Inderdaad, weg geweest met vakantie en nu terug voor weer een nieuwe uitgave van Helemaal Regionaal tot 12 uur vanmiddag. En ik ben vandaag niet alleen, ik vracht tussen 11 en 12 nog een studiogasten, meer daarover straks. En ook in onze studio is aangekomen Patrick van Meteozelen. Goedemorgen Patrick.
2: Goedemorgen.
0: Goed naar de studio geraakt?
2: Dat is ja, zeker. Hij was droog naar de studio geraakt. Dus dat is al het belangrijkste. Want ja. Ik kom altijd met de fiets. Maar ja, dus, in feite is het een leuk oktober weer, vind ik.
0: Ik vind
2: dus
0: het
2: zo,
0: eigenlijk
2: in de ochtend zo'n beetje fris. En overdag nog altijd best toch wel. Nou, gisteren was het misschien wat koud. Omdat er nogal een verneinige wind stond. Maar vandaag moet dat wel de wind iets stiller zijn. Dus dat zal meer wel.
0: Ja, meer daarover straks, ja. Inderdaad. Want ja, om te zeggen dat ik in deze ochtend ook moest twijfelen, ja, doe ik mijn tussenseizoenjasje aan of toch al die winterjas? En ik ja, heb toch voor de tweede optie gekozen.
2: Ja, ik heb toch ook al mijn muts opgezet voor nou. Maar ik moet ook wel zeggen, ik heb nogal de laatste tijd gewillig last van de koude. Dus dat zet hem op bepaalde spieren en dat voelt nogal pijnlijk aan. Dus ja, dat heb je als gouder wordt natuurlijk.
0: Ja, wij worden bijna 30, dus ja, je gaat dat voelen. Hè.
2: Ja.
0: Oké, straks meer voor het weer van deze week voor onze regio. Ondertussen muziek van Elton John en Dua Lipa. Hier is Cold Hearts.

0: ook privé goeie maatjes. Elton John en Dua Lipa. Dat was Cold Heart. En ja, hier komt
1: het Radio RBS weerbericht. In samenwerking met Meteo Zeelen.
0: Ja, inderdaad. Goedemorgen nogmaals, Patrick. En is overlopen wat we mogen verwachten van het weer deze week in onze streek.
2: Ziet er niet slecht uit.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Vertel.
2: Vandaag, deze voormiddag, kan er, zitten er hier en daar nog wel wat... Zo van die lichte buitjes hangen, zijn er een beetje aan het rondtoel. Maar de meeste plaatsen gewoon het al droog. En al zeker deze namiddag gaan we drogen. En deze namiddag gaan ook de opklaringen wat breder worden. De temperaturen die zitten wel iets lager dan normaal. Dus dat is zo'n 15, 16 graden. En bij dit alles staat er een matige west- tot zuidwestelijke wind. Morgenochtend zou er op enkele plaatsen misschien wat grondmist kunnen ontstaan. Zoals van die witte... Het is dus altijd mooi als je rond de weilanden dan rijdt of iets. Of iets. Dat zou er morgenochtend wel lokaal wat kunnen ontstaan. Maar dat zou vrij snel moeten oplossen. En morgenmiddag loopt de temperatuur iets hoger op als vandaag. Morgenmiddag verwacht ik een temperatuur van 18 graden. We gaan het droog morgen. En het is wisselend bewolkt. Dus een afwisseling van zon- en wolkenveld. En er staat een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Dinsdag wisselbewolkt. Er is een buienkans, vooral in de namiddag. De voormiddag lijkt mij droog te blijven. In de ochtend ligt de temperatuur heel wat hoger, rond 13 graden. Dus heel wat hoger als morgenochtend, want morgenochtend is het maar een 6 graden. Maar dat heeft vooral te maken met, omdat er dan in die nacht heel veel bewolking zal aanwezig zijn, waarin dan in de voormiddag toch wel kans is op enkele buien. Na de middag zou het dan ook geleidelijk aan wat droger worden en dan loopt de temperatuur op naar een 19 graden en er staat op dinsdag wel vrij veel wind uit zuidelijke richtingen. Woensdag lijkt mij een betere dag dan opnieuw te worden. Vrij mooi, zelfs mooie opklaringen. Middagtemperaturen gaan richting 20 graden, een aangename 20 graden. Mm-hmm. En op donderdag wisselend bewolkt, de temperatuur gaat nog een graadje hoger komen, 21 graden. Vrijdag eerst mooi, maar in de loop van de namiddag komt er regen opzetten vanaf het westen. En de middagtemperatuur, als we nog wat geluk hebben, kan de temperatuur nog oplopen naar de 19 graden, indien de regenzone wat later zou binnenkomen. Zaterdag en zondag, het komend weekend, ziet er ook mooi uit. In feite mooie opklaringen op zaterdagmiddag, temperaturen van 16 graden. En op zondag is het wisselbewolkt bij ongeveer 15 graden. Die 15 en 16 graden die zijn iets onder normaal, maar niet echt spectaculair onder normaal. Dus al bij al vind ik dat niet, dat dat echt een zeer slechte week is die op ons afkomt. Er zitten echt geen verregende dagen in, dus voor oktober is dat mooi meegenomen.
0: Dat is prima, ik had zoiets al gehoopt en jij bevestigt dan dat het zo wordt. Ja. Dus ja, misschien deze week nog eens een snipperdag pakken, wie weet.
2: Wie weet, ja. Dus mensen die nog vooraf assist, maar voor een keer te gaan wandelen of een keer in het veld en zo, een keer je hoofd een keer leegmaken. Dus, ja.
0: Blijft toch een zalige periode, vind ik, herfst. Zo nu,
2: herfst is een zalige periode, ja. Dus, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nog nooit zo hard verlangd naar de herfst als dit jaar. Ik was de zomer kotsbuug. Ik ben geen zomerliefhebber, maar kijk, ja, elk zijn ding natuurlijk. Er zijn mensen die graag zomer hebben. Ik heb gewoon meer van het lente en winter. Mm. En de herfst begint mij ook te charmeren. Dat is waarschijnlijk omdat ik ook wat ouder aan het worden ben. Maar ja, kijk, ieder seizoen heeft zijn charme in principe. Dus, en iedereen, het mensen die van de lente houden, het mensen die van de winter houden. Ja, dat is elk zijn ding een beetje natuurlijk.
0: Ja, kleuren en dergelijke, ieder zijn...
2: Maar ik had gezegd dit jaar, ik ga niet zagen over de zomer. Ik ga niet schuren over de zomer. Omdat er deze afgelopen winter nogal wat sneeuw was gevallen. Daarmee was ik al tevreden dat er sneeuw was gevallen. Dus we gaan nu afwachten wat deze winter ons gaat brengen.
0: Ja, we gaan gewoon afwachten. Voorspellingen op lange termijn, daar doen we niet aan mee. Hè?
2: Nee, we gaan maar afwachten. Want als ik de lange termijn bekijk, zit er heel veel verschillen in bepaalde modellen. En ik zie niet echt een grote regenhoeveel op ons afkomen. En zo in feite toch wel wat regen moeten vallen de komende winter. Dus willen we wat op peil komen, want we hebben nog altijd een zeer grote achterstand momenteel.
0: Maar zoals gezegd, afwachten maar.
2: We gaan afwachten. Ja.
0: Heb je nog een weerspreuk bij of iets?
2: Ik heb nog een weerspreuk bij. Was september mooi, de herfst zal mooi zijn evenzeer. Dus dat belooft. Als dat moest uitkomen, dus dat de herfst mooi is. Dus dat is zo goed. Dat zou het ook in november nog mooi zijn. Dus,
0: we leven op hoop.
2: We leven op hoop.
0: Patrick, fijn dat je terug in de studio was. Volgende week ben je er terug op afspraak.
2: Ja, zeker. Dat was het.
0: Okay,
2: tot volgende week.
0: Fijne zondag. Bye.

swingt lekker weg op een zondagvoormiddag. Los Lobos was dat met That Drain, Train Don't Stop Here. Nog tot 12 uur vanmiddag helemaal regionaal met nu muziek van Nadia Silva Duvo.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: fantastisch nummer nog van Wiltura. Ik mis je zo. De tuindagen in het park van Beervelde zijn opnieuw een trekpleister voor tuinliefhebbers. Met zo'n 240 exposanten en meer dan 20.000 bezoekers behoren ze tot de toonaangevende tuinbeurzen van Europa. En vandaag kan je er niet alleen terecht voor bloemen en planten, maar ook voor antiek, tuindecoratie, ambachtelijke producten, workshops en strekenlekkers. Live muziek en kinderanimatie zorgen voor extra sfeer daar in dat prachtige kasteeldomein. De organisatoren en exposanten dompelen zich vandaag nog onder in de griezelige wereld ook van Trick or Treat. Tot 5 december in Beervelde.
1: I want you to want me.

0: Cheap Trick was dat met I Want You To Want Me. Dat was dus een knipoog naar het vorige bericht met die trick or treat. En zo beter uitgesproken uiteraard. Ik ben niet alleen in de studio vandaag. Daarnet was er Patrick. Tussen 11 en 12 heb ik nog Christel te gasten. En meer daarover straks. Maar we hebben ook nog iets over Fairtrade. En daarvoor onze collega hier met een gast in de studio.
1: Hilde de Boes, we gaan het op RBS Radio hebben over het jaarlijkse Biofairtrade ontbijt. En dat wordt steeds georganiseerd door de Mondiale Raad, maar dat was vroeger zo. Want ondertussen is de naam veranderd.
2: Ja, dat klopt. De Mondiale Raad is nu eigenlijk werkgroep Mondiaal Beleid. En een deel daarvan, het is eigenlijk ook opgesplitst in twee werkgroepen. Een werkgroep Mondiale Acties. En daarin zit dan een groep vrijwilligers die voornamelijk met Fairtrade bezig is. En dus het ontbijt wordt georganiseerd door die kernvrijwilligers van de Faire gemeente. Want Lokeren is momenteel al sinds 2009 een Fairtrade gemeente. Nu is het eigenlijk een Faire gemeente benoemd. Een Faire gemeente heeft eigenlijk verschillende taken te vervullen. Het is eigenlijk de stad die zich engageert om Faire gemeente te zijn. Een slogan die daarvoor geldt is LEF. Lokaal, ecologisch en fair. Dus die drie pijlers zijn belangrijk om aan de bevolking te tonen van kijk, zo willen wij ons profileren als gemeente, als stad. Fair duidt nog altijd duidelijk op fair trade, eerlijke handel met het zuiden. Lokaal, meer en meer promoten van lokale producten die door onze eigen boeren geteeld worden, die ook een eerlijk loon verdienen en meer aandacht. En dan ecologisch, meer en meer streven naar gezonde voeding, voor iedereen belangrijk, biologisch, waar mogelijk, maar toch op een goede manier geteeld.
1: Hoe groter de vraag naar eerlijke producten uit het zuiden, hoe beter, want dat heeft wel positieve gevolgen voor de mensen daar in het zuiden, hè?
2: Ja, inderdaad. Dus Fairtrade, dat is een benaming die al ruime tijd, al 30 jaar rondhangt als naam. De meeste mensen weten daar wel iets van. De kern van de zaak is eigenlijk een eerlijk loon voor de boeren en boerinnen in het zuiden. Maar eerlijk is eigenlijk een leefbaar inkomen, want dat verschilt natuurlijk. In Congo of in Brazilië, de levensstandaard kan verschillen, de noden van de mensen ook. Dus als er handel gedreven wordt met Fairtrade coöperaties en zo, dan gaat er bekeken worden hoeveel hebben die mensen nodig om op een goede manier te zorgen voor zichzelf, voor hun gezin, hun kinderen naar school te sturen en zo meer. Maar wat daarboven ook heel belangrijk is, is die Fairtrade premie die zij krijgen. Dus het minimum of een leefbaar loon dat hen ook zekerheid geeft, ook al dalen de marktprijzen, bijvoorbeeld bij koffie kan dat enorm schommelen, maar bij Fairtrade krijgen ze toch altijd dat gegarandeerd loon. En daarbovenop krijgt de gemeenschap, de coöperatie eventueel, een Fairtrade premie die moet dienen om de gemeenschap beter te maken. Bijvoorbeeld aanleg van wegen of scholen, gezondheidspost in de nabijheid en zo. De mensen hebben daar zelf meestal ook inspraak over. Ze worden meer georganiseerd. Ze gaan naar vergaderingen. Voor boerinnen kan dat ook heel belangrijk zijn dat ze eindelijk een stem krijgen. Want meestal zijn het de mannen die de zaken regelen. Zeker in bepaalde landen in het zuiden is dat nog altijd de trend. Maar daar wordt ook naar gekeken van dat er zeker een afvaardiging van vrouwen moet op die vergaderingen aanwezig zijn. Dat met stemming gebeurt. En zo zie je gemeenschappen eigenlijk groeien. Hè. Dat kan met heel kleine dingen beginnen eigenlijk. Bijvoorbeeld een microkrediet aan mensen geven dat ze een paar geiten of schapen kunnen kopen. Dat verhoogt hun inkomen. Dat zij naast, mocht nu de cacao teelt tegenvallen of ze moeten omschakelen van teelt, dat ze ook leren van wat kan ik nog op mijn veld doen, omschakelen van teelt, hoe kan ik biologisch telen, kan ik met organische mest verder, dat kost hen minder, kunnen ze misschien ook een bio-label krijgen, dan hebben ze meer opbrengst op die manier. Dus het kan heel divers zijn, maar heel belangrijk is leefbaar inkomen en een premie voor de gemeenschap.
1: Straks gaan we verder met het interview met Hilde de Boes van de werkgroep Mondiale Acties over het Biofairtrade ontbijt dat doorgaat op zondag 18 oktober.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: geloven. Love at First Sight. Dat was een single van Kylie Minogue. Wij hebben nog altijd onze eerste studio gasten hier bij ons. We gaan nu eens luisteren naar wat er nog te vertellen valt over Fairtrade. Collega?
1: Jaarlijks komen er heel wat mensen gelukkig toch wel erop af voor dat Fairtrade ontbijt. Jullie hebben dan ook heel wat vrijwilligers die die dag daarvoor aanwezig kunnen zijn?
2: Gelukkig kunnen wij op hen rekenen. We hebben een kerngroep van een achttal mensen die zich eigenlijk ruim vooraf begint voor te bereiden. Maar omdat het al de 16e keer is, hebben we natuurlijk wat routine. En het zijn veelal dezelfde vrijwilligers, medewerkers die je kan aanspreken. En dat gaat toch over een groep van een dertigtal mensen. Het begint al zaterdag. Natuurlijk, de zaal moet gereed gezet worden, de tafels geschikt, noem maar op. En dan zondag vanaf 7 uur zijn die paraat. Fruit snijden, brood afbakken, alles klaarzetten. Dus tot 1 uur is dat een en al bedrijvigheid, maar we doen dat met hart en ziel. We merken ook dat mensen daarvan genieten, niet alleen van die gezonde, lekkere producten, maar ook om eens samen te zitten, om een babbel te hebben met gelijkgestemden. Dus een 250-tal mensen verwachten wij toch, ieder jaar.
1: En dat gaat door in de school, dacht ik?
2: Ja, dat gaat momenteel door al een paar jaar in het college, op de markt. Wij hebben ook een aantal jaren in het Koninklijk Atheneum te gast geweest, maar die hadden dan verbouwingen, dus zijn we terug naar het centrum getrokken.
1: Ja, inderdaad, dus in het Sint Lodewijks College. Dus we spreken over het weekend van 17 en 18 oktober dan.
2: De mensen die willen komen eten, komen op 18 oktober. Kunnen zich inschrijven via anemie.schepers@telenet.be. Als zij een mailtje sturen, krijgen zij de concrete gegevens door van haar. En er zijn eigenlijk twee momenten van inschrijving. Omdat de groep zo groot is, om 8:30 of om 9:45 kan er begonnen worden met het ontbijt. Tot 11:00 ongeveer staat het ontbijt klaar, en is er genoeg diversiteit voor iedereen.
1: Dit jaar is er ook nog iets nieuws, want jullie lanceren een nieuw concept.
2: Ja, dat klopt. We merken dat er ieder jaar heel veel belangstelling is, dat onze zaal heel vlug gevuld wordt. En dat kan jammer zijn voor mensen die er zo niet bij geraken, bij wijze van spreken. Plus dat wij eigenlijk binnen een faire gemeente een beetje de doelstelling is om zoveel mogelijk lokeraars te leren kennismaken met Fairtrade. En daarom dachten we, ontbijt, eten en drinken brengt veel mensen samen. Maar we zouden ook willen kiezen voor een ontbijt dat mensen zelf kunnen organiseren met de steun van ons erbij. En dat kan gaan van, ik organiseer alles zelf. En dan gaan wij u een lijst bezorgen met de leveranciers waar u die bepaalde producten kunt kopen. Dat is trouwens zeker niet alleen in de wereldwinkel. Heel veel supermarkten hebben al een ruim aanbod. Biowinkels en zo verder. Dus wij bezorgen de lijst. Wij geven wat informatie. Jullie zorgen zelf voor een zaal en zo verder. Maar wij komen wel een informatie stand opzetten. Eventueel kunnen we ook een beetje blijven om te helpen, maar dat kunnen we vooraf allemaal afspreken. Dat is de ene formule, alles zelf, alles in eigen handen, en tot de formule gewoon voetjes onder tafel. En dan kunnen jullie te gast zijn in de Bascule, dat is een brasserie in Exaarde. Sophie, dus de eigenares, is trouwens een trouwe medewerker in onze werkgroep, en die serveert jullie een heel aangepast ontbijt. Jullie kunnen zelf kiezen uit het ruime aanbod wat er geboden wordt of niet, en de prijs wordt dan afgesproken met haar. Dus van alles zelf tot voetjes onder tafel, allemaal in functie van zoveel mogelijk mensen te leren kennismaken met Fairtrade, met ecologische, biologische producten, lokale producten ook heel belangrijk, en zo samen op een leuke manier gezellig eten. Niet alleen voor onszelf gezellig, maar ook voor de boeren. De boeren hier laten we meegenieten, maar zeker ook de boeren in het zuiden, die sowieso profiteren als er meer afzet is, dus meer producten gekocht worden, verhoogt de productie van faire producten, ook van lokaal, verhoogt het, en dat geeft juist meer inkomen en een betere leefsituatie voor de mensen, de boeren in het zuiden onder andere.
1: Jullie denken ook aan de kinderen, kwestie dat ze zich daar kunnen bezighouden.
2: Kinderen zijn zeker welkom. Wij voorzien binnen onze voeding voorzien we pannenkoekjes en alles wat zij ook lekker vinden natuurlijk. Maar we hebben ook altijd een kinderhoek. Hè, met wat stripboeken, wat spelletjes. Als het mooi weer is, kunnen ze op de speelplaats terecht. Dus ouders kunnen gerust eens een babbeltje aan tafel blijven doen, terwijl dat de kinderen hun bezigheid hebben. Er zijn altijd wel volwassenen in de buurt die een oogje in het zeil houden. Dus zeker kinderen, gezinnen met kinderen, welkom.
1: Oké, Hilde de Boes, ik denk dat alles gezegd is, maar je mag nog even vertellen wanneer dat het Bio Fairtrade ontbijt dit jaar doorgaat.
2: Ja, dus mensen zijn welkom dit jaar op zondag 18 oktober om 8:30 of om 9:45. Inschrijven vooraf is natuurlijk zeker nodig en dat kan via mail naar annemie.schepers@telenet.be. En zij zal u dan een mailtje terugsturen met alle praktische gegevens. Iedereen welkom.

Bezoekers van de lokale dienstencentra van Zorgpunt Waasland kunnen voortaan alles online regelen via een nieuwe webshop. Ze kunnen er warme maaltijden reserveren, zich inschrijven voor activiteiten en workshops en hun digitale geldbeugel opladen. De webshop bundelt het aanbod van 9 dienstencentra in Bever, Kruijbeke, Zwijndrecht en Sint-Niklaas. Gebruikers kunnen eenvoudig zoeken op locatie, periode of soort activiteit en zich met enkele klikken inschrijven. Ook betalen kan online. Wie minder vertrouwd is met digitale toepassingen, hoeft niet aan de zijlijn te blijven staan. Hulp is beschikbaar in de lokale dienstencentra en digipunten. Inschrijven via telefoon of aan het onthaal blijft eveneens mogelijk. Elk dienstencentrum houdt daarvoor ook een aantal plaatsen vrij. De nieuwe webshop is te vinden op zorg.waasland.be onder de rubriek Dienstencentra.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Berlaren.
0: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
0: Het is 11 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. Iedereen eco.
6: Kan technologie het klimaatprobleem oplossen terwijl ze zelf steeds meer energie verbruikt? Want daarin zit de grote paradox van technologie en duurzaamheid. Technologie kan een belangrijk deel van de oplossing zijn, maar ze kan het probleem ook vergroten als we haar energie- en grondstoffengebruik niet onder controle houden.
7: Ja, dat klopt, Daniel. Slimme energienetten bijvoorbeeld, die kunnen heel gemakkelijk vraag en aanbod bijvoorbeeld beter op elkaar afstemmen. Wanneer er bijvoorbeeld heel veel zon- of windenergie is, dan kunnen we ervoor kiezen dat we dat of opslagen of juist gebruiken op de plekken dat we het nodig hebben. En artificiële intelligentie kan daar ook een hele grote rol in spelen. Dat energieverbruik al gewoon voorspellen, maar ook aansturen welke apparaten er in gang moeten gezet worden, optimaliseren van een aantal dingen, maar ook heel andere dingen gaan bekijken, zoals het opsporen van ontbossing of gaan voorspellen welk weer er op ons afkomt en welke extremen we mogen verwachten.
6: Ook elektrische voertuigen, warmtepompen en betere batterijen kunnen helpen om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Maar technologie heeft zelf een steeds grotere ecologische voetafdruk. AI, streamingsdiensten, cryptomunten, cloudopslag en sociale media draaien allemaal in grote datacenters en die hebben enorme hoeveelheden elektriciteit nodig. En die produceren meer warmte, waardoor vaak extra energie nodig is voor koeling.
7: En niet alleen voor koeling, die staan ook vaak op waterbronnen en zorgen zo ook op impact voor uw waterhuishouding. Maar de productie van technologie die heeft ook een hele grote impact. Smartphones, computers, zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's, ze hebben allemaal één ding gemeen. En dat zijn grondstoffen, zoals lithium, koper, nikkel en nog een aantal zeldzame materialen. En de vraag is dus niet alleen hoeveel energie verbruikt uw toestel, maar ook welke grondstoffen zitten erin en hoe kunnen we daar beter mee omgaan.
6: Een bijzonder interessant verschijnsel is het rebound effect. Stel dat een nieuwe technologie veel energiezuiniger wordt, dan zou ons totale energieverbruik moeten dalen. Maar omdat iets goedkoper wordt, gaan we het gewoon vaker gebruiken. En als digitale opslag goedkoper wordt, bewaren we steeds meer bestanden.
7: Kunnen we technologie slim genoeg maken om meer problemen op te lossen dan ze zelf veroorzaken? Dat is de grote vraag. Een warmtepomp is alleen bijvoorbeeld duurzaam wanneer onze woning ook goed geïsoleerd is. Zonnepanelen zijn heel nuttig, maar ze lossen het probleem niet op als iedereen voortdurend energie blijft verbruiken. Meer en meer en alles blijft stijgen.
6: Moeten we blijven geloven dat technologie ons zal redden? Of is de meest duurzame technologie soms gewoon minder technologie gebruiken? Wat denk jij daarvan, Inge?
7: Dat is keigoed gezegd, Daniel. Ik denk dat als we allemaal een klein beetje soberheid inbouwen en goed nadenken over wat we gebruiken en wat niet en waarom, dan zijn we al een stapje dichterbij. Iedereen eco.
0: Dit was Iedereen eco. Graag tot een volgende. Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of Deinze.
8: Eurotuin, waar ideeën bloeien.

helemaal in de ban van Miss Wonderful. Een goede morgen allemaal. Nog tot 12 uur is dit helemaal regionaal met nieuws uit uw omgeving. De Molenbeek-Graatbeek in Aalst, die stroomt opnieuw nadat de beek deze zomer volledig was uitgedroogd. Door de aanhoudende droogte, de hoge temperaturen en de lage grondwaterstand viel de beek over een afstand van 2 kilometer droog van de bron in Meldert tot in Moorsel. Onderzoeker Pieter Boets van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek trok toen aan de alarmbel. Na de overvloedige regenval van de voorbije weken stroomt er dus nu opnieuw water door de beek. Het waterpeil ligt nog wel een stuk lager dan normaal. De gevolgen voor de natuur zijn mogelijk groot. 7 jaar lang zetten namelijk het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek en het Agentschap Natuur en Bos vissen uit om bedreigde soorten opnieuw een kans te geven. Het ging onder meer om beekforel, kopvoorn en serpeling. De kans is klein dat die vissen de extreme droogte hebben overleefd. De beek stroomt dus opnieuw, maar het herstel van het visbestand blijft een groot vraagteken. Muziek van ABBA, een van hun veel hits. Hier is Dasja Madenow.

Beervelde bij Locristi wordt de overweg op de Beerveldse baan vervangen door een brug over de spoorlijn. Vanaf morgen maandag voert spoorwegbeheerder Infrabel de laatste fase van de werken uit. Dat zorgt voor verkeershinder op de drukke verbindingsweg tussen de N70 en de E17. Eerst gaat de noordkant van de Beerveldse baan richting Lozenboer en Bastelare 2 weken dicht. Daarna volgt de zuidkant richting Beervelde en de E17. Doorgaand gemotoriseerd verkeer moet omrijden via de E17, de R4 en de N70. En voor fietsers zijn er aparte omleidingen voorzien. Ook later dit najaar en in de winter kan er nog hinder zijn, onder meer door nacht- en weekendwerk. De oude overweg verdwijnt in december dan. De nieuwe brug moet begin 2027 volledig klaar zijn voor het verkeer. Met de brug wil Infrabel de veiligheid verhogen en het aantal overwegen

intentie was goed uiteraard. Amy Winehouse met Rehab. Na meer dan 20 jaar keert de Vlaamse musical Zaad van Satan terug naar het podium. Dynamic Symphonic Band brengt de productie uit 2002 opnieuw tot leven. En dat in CC de Bikorf in Lebeken. Dat gebeurt met een live orkest, koor, acteurs en figuranten. Het verhaal speelt zich af tijdens de Spaanse Inquisitie in Vlaanderen in het begin van de 17e eeuw. Moeder Elisabeth en haar dochter Katelijne worden in een samenleving vol angst en bijgeloof beschuldigd van hekserij. Thema's als uitsluiting, groepsdruk en het zoeken naar zondebokken maken het verhaal ook vandaag nog herkenbaar. Door de grote belangstelling komt er een extra voorstelling. In totaal staan er 4 opvoeringen op het programma, namelijk vrijdag 16 oktober om 8 uur 's avonds, zaterdag 17 oktober om 3 uur en 8 uur en op zondag 18 oktober om 14:30 in de namiddag. Alle voorstellingen vinden plaats in CC de Bikorf in Lebeke, zoals eerder gezegd. Zometeen hebben we nog een studiogast hier bij ons voor helemaal regionaal. Ondertussen muziek van Third World. Hier is Papa Was a Rolling Stone.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Zo was dat met Je bent niets. Zo, zoals eerder aangekondigd in dit programma, hebben we vandaag ook nog een tweede gast in de studio. Dat is Christel. Christel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ja, je hebt ons iets te melden. Je bent hier eerder dit jaar ook al te gast geweest in de studio bij Dirk toen.
1: Ja, dat klopt.
0: Heel nog regionaal. Toen kwam je praten over een pop-up. Een pop-up store die je runt. Mm-hmm. Inderdaad. Daarom kom je vandaag nog even praten. Want je hebt weer dat idee opgevat om een pop-up store te openen hier in Zeelen.
1: Ja.
0: Klopt. En dat is in het centrum van Zeelen hier?
1: Dat is in de X-straat. Mm-hmm. Ja.
0: En dat is een pop-up die niet alleen over jouw firma gaat, want jouw firma, heb ik begrepen, is de naam?
1: Is Florioke.
0: Florioke. En wat doet Florioke eigenlijk?
1: Wel, ik ben eigenlijk zelfstandig naaister. Mm-hmm. Dus ik naai eigenlijk een heel jaar door. Ik maak meestal, ja, interieurzaken in feite, veel kussens overtrekken voor kussens, stoel overtrekken, ook tassen. Eigenlijk maak ik een beetje van alles, maar zeer weinig kleding op bestelling. Die doe ik eigenlijk meestal alleen voor ons gezin.
0: Want ik dacht inderdaad, naald en draad, ja, dat gaat over kledij, maar dat is helemaal niet waar.
1: Nee, het is veel, veel uitgebreider dan dat.
0: Meer eigentijds.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: En je hebt een webshop, neem ik aan?
1: Nee, toch niet.
0: Nee, toch niet. Okay, nee,
1: ik heb dat een tijdje gehad, maar ik spendeer net uiteindelijk meer tijd achter mijn pc dan achter mijn naaimachine, dus ik ben daar gewoon mee gestopt.
0: Herkenbaar.
1: En dan hebben we het nu eigenlijk over een andere boeg gegooid, dus ik naai gewoon het hele jaar door op bestelling. Mm-hmm. Mensen weten mij wel te vinden.
0: Okay.
1: De momenten die ik eigenlijk, dat ik geen bestellingen heb, maak ik dingen die ik graag maak gewoon. Ook vaak met resten van zaken die op bestelling gemaakt werden. En dan maak ik eender wat eigenlijk. Tassen, speelgoed. Je kunt het zo gek niet benoemen of ik kan het maken of ik maak het, ik zal het zo zeggen. En die zaken die verkopen wij dan één keer om de ongeveer 9 maanden in een pop-up winkeltje.
0: Vandaar dus het oprichten van die pop-up.
1: Ja.
0: Maar je doet het niet alleen, hè?
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, dus, je hebt een partner gevonden voor dit opzet.
1: Ja, dat klopt. Dus Els Cornelis van Mijn Klein Geluk, die doet het samen met mij. Mm-hmm. Wij hebben elkaar leren kennen. Ik heb een naaiclubje, de Gezellige Naaisters, en zij naait bij mij. Mm-hmm. En daar is eigenlijk een beetje het idee opgevat, want zij doet bedrukkingen. Zij bedrukt een beetje van alles, dus hout, glas, metaal, textiel. Ja, je kan dat eigenlijk ook zo gek niet bedenken. Of je kan dat ook bij haar bestellen. Dus zaken die veel mensen bij Smartfoto of eender wat bestellen, dat kan je eigenlijk gewoon in Zeelen bestellen. Mm-hmm. Bij haar.
0: Okay.
1: Maar omdat zij ook geen winkel heeft, geen fysieke winkel, net als ik, hebben we het idee opgevat om de zoveel tijd onze deuren een keer open te zetten, onze producten samen tentoon te stellen, tentoon te kopen aan te bieden, ik zal het zo zeggen. Mm-hmm. Omdat de mensen ons dan op die manier leren kennen, weten dat wij er zijn. Dat is nu al de 7e keer dat we dat doen. Mm-hmm. En dat loopt goed. Wij doen dat graag.
0: Oké. Okay. Dadelijk gaan we nog meer informatie van jou willen. Ondertussen spelen we muziekje. Ik heb al begrepen dat het twee creatieve zielen zijn die elkaar gevonden hebben.
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Okay, prima. Muziekje nu van Jen en Dean. Hier is Surf City.

0: Zo, oef, dan hebben we onze sport voor vandaag ook gehad. Dat was Surf City, een nummer van Jen en Dean. Bij ons in de studio nog steeds te gast Christel. Over de pop-up store Mijn Geluk en Flori ook. Ja, Christel, jullie zijn met z'n tweeën. Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen?
1: Zoals ik zei, dus met mijn nightclubje, de Gezellige Naaisters. Mm-hmm. Els is een van onze leden. Mm-hmm. En ja, daar is dat idee dan ontstaan.
0: En het moest in Zeelen zijn.
1: Het is gewoon handig omdat wij een vrij grote ruimte hebben waar we dat kunnen doen. Dus we hoeven niks te huren. Het is eigenlijk bij ons thuis.
0: Oké, dat is handig.
1: Dus dat is inderdaad wel praktisch.
0: Oké, die pop-up, wanneer gaat die eigenlijk van start?
1: Volgende week zaterdag beginnen we eraan. Dus om 10:00 openen we onze deuren. En dan hebben we een extra lange dag. Dan zijn we open tot 7:00.
0: Oké.
1: Ja, en dan nadien is het zondag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 2 tot 6. En de laatste dag, de zondag, zijn we nog eens om 10:00 open. Maar dan sluiten we wel om 4:00, omdat we dan nog alles moeten opruimen.
0: Oké, prima. Ja, en wat kunnen de bezoekers in de winkel fysiek ontdekken?
1: Oh, zeer veel. Zeer veel. Bijna te veel om op te noemen.
0: Vertel.
1: Maar omdat we nu voor de feestdagen en ook de Sint staan, hopen wij dat de Sint of de Kerstman ook een keer langskomt. Dus we hebben wat ingezet op speelgoed. We hebben iets meer speelgoed dan anders. Maar natuurlijk, ja, ons standaard, tussen aanhalingstekens, assortiment, tassen, ja, textiel, verpakking, doosjes, ja. Tassen. Allee, ik bedoel tassen, zowel handtassen als drinktassen. Okay. Want dat er nog een groot verschil tussen. Ook babygrief, heel veel. Nu ook wat kinderkleding hebben we er ook bij. Dus wel zelfgemaakte kinderkleding uiteraard. Mm-hmm. En wat vooral nieuw is ditmaal, is ons borduurwerk. Dus dat hebben we tot hiertoe hadden we dat niet. Maar dat bieden wij nu ook aan. Dus geborduurde badlakens, schorten.
0: Die kan je dan bijvoorbeeld laten personaliseren met een naam of dergelijke ook?
1: Ja, dus wij hebben een aantal zaken uiteraard geborduurd zonder naam. Gewoon om die te koop aan te bieden aan eender wie het wil kopen.
0: Blanco,
1: ja. Maar het is ook wel de bedoeling dat de mensen bij ons gewoon badlakens kunnen bestellen, gepersonaliseerd uiteraard. Maar ja, dat maken we dan uiteraard op bestelling. Hè.
0: Uiteraard, zeker en vast. En daarvoor is dus jullie samenwerking uniek.
1: Dat klopt.
0: Jouw kennis, haar kennis.
1: Ja.
0: Het is werkbaar niet meer dan een hobby. Het is een passie, hè, die jullie drijft.
1: Het is niet echt een hobby, want we zijn alle twee zelfstandig in bijberoef. Dus het is eigenlijk wel een bedrijfje.
0: Van de hobby je beroep gemaakt.
1: Maar inderdaad. Ja. Maar het is inderdaad ook wel een passie. Ik ben er eigenlijk alle dagen mee bezig. Ja.
0: Oké. Dus ja, die gepersonaliseerde producten. Kunnen de mensen online al gaan zoeken wat zij willen en al een bestelling overmaken? Of is dat een kort dag misschien?
1: Els heeft een webshop, dus Els heeft er wel één. Dat is dus Mijn Klein Geluk. En daar kan je zien wat zij aanbiedt van handdoeken, gastendoekjes, schorten enzovoort. Het borduren op zich, dat is eigenlijk zo uitgebreid dat dat niet per se op die website staat. Dus dan kunnen de mensen zeggen, ik geef maar een voorbeeld. Ik wil een keukenschort met een hond erop en met een naam erbij. Oké, dan maken wij dat.
0: Okay.
1: Of ik wil een met een sneeuwman erop. Allee, bedoel, het is zo uitgebreid dat we dat niet kunnen vatten in een webshop. Maar de handdoeken op zich, de schorten, dus de kleuren ervan, de maten, die staan wel allemaal op Els haar webshop, Mijn Klein Geluk.
0: Dat is al een begin en dan kunnen ze verder in de winkel bij jullie in de pop-up store langskomen om alles concreet te maken.
1: Ja,
0: bestelling te plaatsen en dergelijke. Ja, het praktische, dat doet te veel met de klanken zelf. Het is ook een beetje mond-aan-mond reclame, denk ik.
1: Ja, dat is eigenlijk wel heel leuk, want we zijn altijd zeer blij als er nieuwe mensen komen. Mensen die we nog niet gezien hebben, dat maakt ons heel blij. Maar wat ons eigenlijk nog gelukkiger maakt, dat is dat iedereen dat al geweest is, meestal gewoon terugkomt.
0: Voilà.
1: En dat drijft ons. Want dat is een teken dat we goed bezig zijn. En dat we, ja, dat drijft ons ook om altijd iets nieuws aan te bieden. Om altijd met nieuwe zaken te komen. Want ja, mensen gaan niet komen als ze zeggen van, oh, dat is zelf als de vorige keer. Dan komen ze niet meer terug. Hè.
0: Voilà, inderdaad. Daarom wil ik het zeggen, het aanbod is anders dan een gewone winkel, inderdaad. En daar maken jullie net het verschil.
1: Ja,
0: hè?
1: Dat klopt.
0: En dan gaan de ondernemers hier, de zelfstandigen, gaan dat ook graag horen. Want ondernemers die samen gaan werken, ja, 1 en 1 is 3.
1: Ja,
0: absoluut. Dan krijg je een mooi product. Die pop-up store van Flori Jokes en Mijn Geluk, die gaat dus volgende week open.
1: Ja, dat klopt. Volgende week zaterdag. openen wij de deuren.
0: En stel dat iemand morgen naar huis gaat en maar één ding over jullie pop-up mag onthouden. Wat hoop je dat dat is?
1: Dat het zeer uitgebreid en zeer origineel aanbod was.
0: Oké, dat klinkt aanlokkelijk.
1: Of is.
0: En ik hoop dat we ook luisteraars van RBS getriggerd hebben om fysiek eens langs te lopen vanaf volgend weekend hier in Zeelen. Het adres misschien nog even vermelden, kan dat?
1: Dat is X-straat 49 in Zeelen.
0: Oké, en meer informatie kunnen ze vinden via jullie beide websites?
1: Ja, we hebben ook overal wat affiches uitgehangen. Dus aan de Colruyt, aan het station, de BIP. Er hangen er hier en daar knalgele affiches. Je kan er eigenlijk niet naast kijken.
0: Oké, fijn. Ik wens jullie beide heel veel succes.
1: En dankjewel.
0: Ik hoop jullie misschien nog eens terug te zien in de studio om te vertellen hoe het gelopen is.
1: Oh ja, graag.
0: Oké, prima. Bedankt voor de komst, Christel.
1: Graag gedaan.
0: Fijn zondag nog. Dag.

0: juiste styling, doordringt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Ben je op zoek naar een professioneel motor-, bromfiets- of fietsatelier?
2: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
1: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
2: Bikeparts, we make you ride.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
5: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.

Dat was Emily de Forest met Only Teardrops. Na 2 jaar werken is het vernieuwde kruispunt Mechels Support in Dendermonde bijna klaar. Dat wordt gevierd volgende zondag 18 oktober met een feestelijke opening. Het vroegere gevaarlijke kruispunt kreeg namelijk een grondige make-over. De verkeerssituatie is nu veiliger en overzichtelijker, met meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Sinds eind augustus rijdt het gemotoriseerde verkeer al over het vernieuwde kruispunt. En vanaf midden deze maand kunnen ook fietsers en voetgangers gebruik maken van de nieuwe fietstunnels, fietsbrug, fietspaden en het fietsplein. De feestelijkheden volgende zondag die starten om 1 uur en duren tot ongeveer 4 uur in de namiddag. Bezoekers kunnen dan de nieuwe infrastructuur ontdekken. Hun fiets gratis laten nakijken ook, dat kan je meenemen en graveren ook nog. En ook kennis maken met een nieuw kunstwerk in de fietstunnel. Dus allemaal heel aanlokkelijk om eens te gaan kijken daar op zondag 18 oktober. Iedereen is er welkom op en rond het nieuwe fietsplein tussen de Leopoldlaan en de Noordlaan. Inschrijven is niet nodig, gewoon aanwezig zijn. Het is Rod Stewart. Tonight's the night.

In Daknam bij Lokeren komt er een veilige oversteekplaats voor otters en andere dieren. Er wordt een faunabuis aangelegd onder de weg in Daknam dorp ter hoogte van de Heerlandstraatbeek. De werken lopen nog tot en met vrijdag. Een raster langs de weg moet dan zorgen dat de dieren naar de tunnel kunnen geleid worden en zo het risico op aanrijdingen verminderd raken. De maatregel komt er nu de otter opnieuw in de regio opduikt. De dieren leggen grote afstanden af langs waterlopen, maar steken geregeld wegen over wanneer een veilige onderdoorgang ontbreekt. De bekende één-oogotter bijvoorbeeld, die op wildcamerabeelden werd gespot, heeft zelfs een leefgebied van Puijenbroek tot Berlaren. De faunabuis maakt deel uit van het Europees project Otter over de grens, dat leefgebieden beter met elkaar wil verbinden. Zo wordt niet alleen de natuur beschermd, maar ook de verkeersveiligheid verhoogd.

0: vol positieve energie. Dat was Umberto Tozzi met Gloria.
1: Helemaal regionaal.
0: Het was vandaag weer een hele gevulde agenda hier bij Helemaal Regionaal tussen 10 en 12. We hadden Patrick van Meteozeelen met het weerbericht voor deze week. En daar hebben we geleerd dat het een heel positief uitziet voor deze week. Dus voor herfst kan dat wel tellen. Dus de moeite om misschien nog eens een snipperdag te nemen op woensdag. De temperatuur kan dan naar de 20 graden aan. We hadden ook Daniel, die sprak met een gast in de studio over het Fairtrade ontbijt voor volgend weekend. Half uur geleden hadden we ook nog Christel in de studio te gast. Die kan praten over de pop-up die volgend weekend van start gaat voor één week in het centrum van Zelem, namelijk in de Eekstraat nummer 49. Een samenwerking tussen Florioke en Mijn Klein Geluk. En hiermee kunnen we dan tevreden afsluiten voor deze editie. U luistert toch ook volgende week zondag weer tussen 10...

0: Suis, dat is heilig. Met Profel Suis Bruggeman ga je voor extra veilig.
1: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
0: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout, van klassieke tot moderne look.
1: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde en de prachtige keuze in onze showroom, Stokkelaar 7 te Lokeren.
0: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
1: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
0: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
2: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
3: Het is 12 uur.
4: RBS.
3: RBS Radio. RBS Nieuws.
5: 8 minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket. De 8 zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordendiensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En 3 leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter tot 17 graden dan.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster, open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
7: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
7: Panos. Enjoy your break.

0: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven. Leven.

0: S, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal, vanuit Gent, op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel, Sijs Bruggeman, ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.

0: met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
2: Radio.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaarspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts. We make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

maken in het Lonsbroek van 2 uur tot 4:30. In deze periode van het jaar zie je overal in de natuur tal van paddenstoelen opduiken. Waarom groeien er in de herfst eigenlijk zoveel paddenstoelen? En welke soorten vinden we allemaal terug in het Lonsbroek? Gids Raf neemt je met plezier mee in de wondere wereld van zwammen en schimmels. Afspraak is aan het bezoekerscentrum Lonsbroek, Mosbergenstraat 1 te Lokeren.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Aalst
1: op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.sijsbruggeman.be.
3: Sijs Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
0: Het is 2 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: 8 minderjarigen die vrijdag in Brussel waren opgepakt na ernstige feiten tijdens de betoging zijn vrijgelaten. Hoewel de jeugdrechter hun plaatsing had bevolen in een jeugdinstelling. Dat meldt het parket.

8 zijn weer vrij omdat er geen plaats was in de betrokken jeugdinstellingen. De jongeren, onder wie een 14-jarige, waren onder meer betrapt op het bezit van een molotovcocktail of toen ze stenen of vuurwerk naar de ordendiensten gooiden. Het parket zegt dat justitie zijn geloofwaardigheid verliest als zelfs een beslissing van de jeugdrechter niet kan worden uitgevoerd. In Mexico is een Vlaamse studente van 18 jaar omgekomen bij een verkeersongeval. Het meisje nam deel aan een uitwisselingsprogramma van AFS om een jaar in een ander land te studeren. Ze was met een Mexicaanse vriendin op weg naar een feestje toen het ongeval gebeurde. De ouders van het meisje worden opgevangen door slachtofferhulp. De Belgische consul in Mexico volgt via de lokale autoriteiten het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het ongeval. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een val van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. En 3 leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die vreest dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe protesten. Die waren niet toegestaan door de overheid. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het is wisselend bewolkt vandaag met af en toe wat zon en overwegend droog bij maximaal 15 graden. Morgen hetzelfde weer, wel iets zachter, tot 17 graden dan.

Goedemiddag allemaal, welkom bij RBS Radio. Deze voormiddag tussen 10 en 12 was er helemaal regionaal. Ik heb dan de tijd gehad om lekker te lunchen en nog een klein dutje te doen. We zijn weer helemaal fris voor 2 uur. De hits en de classics op uw RBS Radio op deze zondag. Straks muziek van Melvin Martin, Move Closer. Maar eerst deze van Hollywood Beyond, What's the Color of Money. Bijzonder goede namiddag allemaal.

was Marilyn Martin met Move Closer. Straks is er Sam Goris met zijn zomerhit Rak. En eerst luisteren naar Avril Lavigne. Hier is I'm With You.

0: Waar neem ik je mee naartoe? Naar Parijs of Brussel?
1: Doe maar allebei, maar dan in één bord.
0: Haha, dat kan dus alleen bij Bistro Ruiterhof. Handig ook, parkeren kan gewoon voor en achteraan.
1: Dan is beslist, dit weekend gaan we.
0: Bistro Ruiterhof in Waasmünster. Open van donderdag tot en met zondag en op feestdagen.
1: Ontdek het suggestiemenu op ruiterhof.be.
0: Bistro Ruiterhof.
1: Proeven.
0: Beleven.
1: Genieten.
2: Binnenkort start van het volledige wildseizoen. De eend is nu reeds van de partij.
3: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
3: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
3: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
3: Alle info via Autocenter LDS.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
3: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
5: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
6: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
5: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
6: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
7: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
8: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
7: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
8: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
7: Panos. Enjoy your break.

Het blijft een leuke single, die ketchupzang van Las Ketchup. En daarvoor Anne Christie met Ik neem vandaag de trein. Straks komt Sting op de radio met Englishman in New York. Dat hele speciale nummer uit 1987. Maar voor zover is deze van Axel Red, Parce que c'est toi.

0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
4: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: Gillen Broos, maar oh zo mooi. Ik hou van jou van Maribel. Daarvoor recent werk van Stella Lefty. Dat was Basten.
1: RBS Radio. Zij jou.

Dat was Beautiful Girls, een nummer van Sean Kingston. We gaan naar 3 uur toe, doen we met Jimmy James en The Vagabonds. Now is the time, hier en nu. Straks ook nog Leijers, Michiels en Soul Sister met Lux en Keys. Tot zometeen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
0: Radio.

luisteren. Deze Three Degrees met When Will I See You Again. Daarmee zaten we in 1974. Tel daar 10 jaar bij. Komen we uit in 84. Hier is Paul Young met zijn...

Ja, hier bij ons krijg je de hits van de jaren 70, 80 en die van de jaren 90. Zometeen een van de Nilly's. Single was dat met Crazy Nilly's gesproken. Hier is Martin Salvay met Jealousy. Straks gaan we terug naar 2026 met de nummer van Niels de Stadsbouwer. Dat wordt Onderweg.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

weg. Dat was Niels de Stadsbader. Eens kijken wat je nog kan verwachten van ons qua muziek vandaag hier op de radio. Michael Jackson, Wannabe Starting Something. We hebben Benga Boys met Boom Boom Boom. Black Eyed Peas met My Humps. En u weet het, op zondag ook altijd een gouden ouwe, om het zondags te zeggen. Een Nederlandstalig nummer. Dat kan Vlaams zijn, dat kan vanuit Nederland zijn. We kozen ditmaal voor Nico Haak en Boudewijn de Groot. Die hebben het over hun tante Julia.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Sie Dekker was er met Superstar en dan dit mooie nummer van Johan Verminnen, Paulien. Zo, we gaan naar 4 uur toe. Ja, Ellen B. zit klaar voor zijn show straks tot 7 uur. Ik heb voor jou nog tot die tijd Natalia met Rising. Ronnie Mossuze komt langs met Kom Bij Mij. En deze is van The Weeknd en Daft.

0: TBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor Lebbeke en Buggenhout.
1: Op 103.9 FM.
2: Het is 4 uur.
3: RBS.
0: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: De begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de BTW-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2 uur vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2 uur vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreemlinkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jongeman aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende

auto. Een man van 25 raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen een haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen. En dinsdag alweer een deugdoende 22 graden.

muzikale brein ontsproten bij Benny Andersson, de muziekmachine van ABBA. Dit was 78 en Eagle. Bedankt Dominique Wouwmans voor jouw muzikale brein van daarnet. Tot volgende week. Hey, goedemiddag. Mag ik bij jullie op schoot zitten tot 7?

nieuw werk voor de hitparades. Swedish House Mafia. In samenwerking met Licky Lee. En Happiness is So Sad. En Dua Lipa daarnet met Don't Start Now. Ik heb maar één jarige vandaag. Dat is Miro Lievens. Hij is jarig vandaag. En de anderen, ja, die zullen moeten wachten tot volgende week. Want ik heb heel weinig verjaardagen deze week. Jammer, maar helaas. RBS Radio. Een jukebox.

Oh my god. 1966, The Supremes met Diana Ross in de hoofdrol natuurlijk. And you keep me hanging on. Wat doen we deze middag? Beatle-plaatje, ik heb het weerbericht. De Wiltura-story, het Eurovisie Songfestival. Een nummer 1 hit uit onze hitparades, Franstalige. En nog zoveel mooie muziek, zoals deze Sienna. Ah.

0: Great Expectation, Sienna Spiro op RBS Radio. Zometeen Lime en Baby, We've Gonna Love Tonight. Als dat geen goed plan is.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerken specialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via Autocenter LDS.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos, enjoy your break.

0: Tom Grennan en Joel Corey en Lionheart. En dat kwam uit 2022. Straks langzaamaan met Sting en Fragile. Maar eerst de Beatle-plaat van de week. Zoals elke zondag bij LMB om 16:30. Hier zijn de Beatles uit 69 met Get Back.
1: Good afternoon, RBS. RBS, the feel-good station.

Het huis van de lekkerste liedjes. Sting daarnet. Langzame aanactie met Fragile uit 1987. Als je zulke aardige, langzame liedjes graag hoort, dan wijs ik u door naar Bart Staes straks hier op zondag tussen 8 en 10. Elke zondag met Take It Easy. En dit was Gene Thomas. En ik wil jou, hij is nog steeds gelukkig getrouwd met de zwarte van K3. Met Christel Verbeek.

0: sipping whiskey out of bottles. Je kan toch niet gezond zijn? Ik doe dat in een glas, man. Dat is heel aangenaam. Kid Creole. Kid Rock. And all summer long. Zometeen Michiko van DJ Goya.
1: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
2: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
1: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
2: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
3: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
3: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
5: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria-juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
3: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Oei, oei, oei. Dat zal strafbaar zijn, denk ik, hè? I can't take my hands off you. Of je moet ermee getrouwd zijn. De Sultans. We gaan op naar 5 uur. En dan is er wat informatief over eco. In Iedereen Eco, zometeen om 5 uur dus. En het volgende uur, het weerbericht van Patrick Haantjes. De Wiltura-story, de nummer 1.

0: Express.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Voor regio Lokeren.
1: Op 107 en 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
1: Het is 5 uur.
5: RBS.
1: RBS Radio. Iedereen eco.
6: Kan technologie het klimaatprobleem oplossen terwijl ze zelf steeds meer energie verbruikt? Want daarin zit de grote paradox van technologie en duurzaamheid. Technologie kan een belangrijk deel van de oplossing zijn, maar ze kan het probleem ook vergroten als we haar energie- en grondstoffengebruik niet onder controle houden.
7: Ja, dat klopt, Daniel. Slimme energienetten bijvoorbeeld, die kunnen heel gemakkelijk vraag en aanbod bijvoorbeeld beter op elkaar afstemmen. Wanneer er bijvoorbeeld heel veel zon- of windenergie is, dan kunnen we ervoor kiezen dat we dat of opslagen of juist gebruiken op de plekken dat we het nodig hebben. En artificiële intelligentie kan daar ook een hele grote rol in spelen. Dat energieverbruik al gewoon voorspellen, maar ook aansturen welke apparaten er in gang moeten gezet worden, optimaliseren van een aantal dingen, maar ook heel andere dingen gaan bekijken, zoals het opsporen van ontbossing of gaan voorspellen welk weer er op ons afkomt en welke extremen we mogen verwachten.
6: Ook elektrische voertuigen, warmtepompen en betere batterijen kunnen helpen om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen. Maar technologie heeft zelf een steeds grotere ecologische voetafdruk. AI, streamingsdiensten, cryptomunten, cloudopslag en sociale media draaien allemaal in grote datacenters en die hebben enorme hoeveelheden elektriciteit nodig. En die produceren meer warmte, waardoor vaak extra energie nodig is voor koeling.
7: En niet alleen voor koeling, die staan ook vaak op waterbronnen

0: waterhuishouding. Maar de productie van technologie die heeft ook een hele grote impact. Smartphones, computers, zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's, ze hebben allemaal één ding gemeen. En dat zijn grondstoffen, zoals lithium, koper, nikkel en nog een aantal zeldzame materialen. En de vraag is dus niet alleen hoeveel energie verbruikt uw toestel, maar ook welke grondstoffen zitten erin en hoe kunnen we daar beter mee omgaan.
1: Een bijzonder interessant verschijnsel is het rebound effect. Stel dat een nieuwe technologie veel energiezuiniger wordt, dan zou ons totale energieverbruik moeten dalen. Maar omdat iets goedkoper wordt, gaan we het gewoon vaker gebruiken. En als digitale opslag goedkoper wordt, bewaren we steeds meer bestanden.
0: Kunnen we technologie slim genoeg maken om meer problemen op te lossen dan ze zelf veroorzaken? Dat is de grote vraag. Een warmtepomp is alleen bijvoorbeeld duurzaam wanneer onze woning ook goed geïsoleerd is. Zonnepanelen zijn heel nuttig, maar ze lossen het probleem niet op als iedereen voortdurend energie blijft verbruiken. Meer en meer en alles blijft stijgen.
1: Moeten we blijven geloven dat technologie ons zal redden? Of is de meest duurzame technologie soms gewoon minder technologie gebruiken? Wat denk jij daarvan, Inge?
0: Dat is keigoed gezegd, Daniel. Ik denk dat als we allemaal een klein beetje soberheid inbouwen en goed nadenken over wat we gebruiken en wat niet en waarom, dan zijn we al een stapje dichterbij Iedereen Eco.
2: Dit was Iedereen Eco. Graag tot een volgende. Als je wilt dat je bedrijfsnaam een begrip wordt in deze regio, dan wordt het tijd om eens te denken aan een reclamecampagne bij RBS Radio. Bel onze reclameverantwoordelijke Hans op 0477 030 050 of mail hem op radioreclame@rbs-radio.be voor een vrijblijvende afspraak.

Don't give in. Don't give up. Nooit opgeven. En blijf luisteren naar RBS Radio. Snow Patrol, dat was 2018. Straks vieren we de verjaardag van Miro Livens. Ik heb het weerbericht van Patrick Haaltjes en de Tura-story.

0: Met een van de langste tongen van de wereld. Ook zijn huismerk gewonnen natuurlijk. Hè? Mick Jagger met de tong op het hart. Je zou voor minder een emotional rescue krijgen.
1: Yes.
0: Yeah, baby. Dat waren de Rolling Stones. Het is 13 over 5, live radio hier, RBS voor de hele provincie Oost-Vlaanderen via DAB+. Ga maar even kijken. Kraakloos en overal in de provincie. Maar eerst terug naar 1961. En toen deden ze er ook geen doekjes om. Oh nee hoor, Etta James and I Just Want to Make Love to You. Is dat duidelijk? Ik ga alvast liggen.
2: RBS Radio Klassieker.

zomaar van een hit uit 1961. Danette Etta James. I just wanna make love to you. Dat noemen we dan een klassieker, hè? Zomaar naar een hit in wording. Classics en hits bij RBS. Jamie Miller en Antonio Capriati.

0: Prijsvrije keuze. Met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
1: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
1: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist. Met enkel premium tweedehandswagens.
4: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
4: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
4: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
4: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Op

Tina Turner. En I ain't missing you at all. Nee hoor, we missen haar elke dag. Zeker in Radioland. Jasmin is dit en Meisjes aan de Macht. Zometeen het weerbericht en de Tura-story.

0: Ja, Jasmientje toch, waar ben je? Meisjes aan de macht.
1: Het Radio RBS weerbericht in samenwerking met Meteo Zeelen.
0: We hielden het helemaal droog deze middag met mooie opklaringen en middagtemperaturen rond de 15 graden met een matige wind uit westen tot zuidwesten. Morgenochtend is er kans op een lokaal wat grondmist, enkele mistbanken. En de minima voor morgen 6 graden in de ochtend. Het blijft een droge dag met een wisselende bewolking. En maxima van 18 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. Voor dinsdag droog, wisselend bewolkt. Met vooral in de namiddag ook kans op regenbuien. En in de ochtend vrij zacht met 13 graden. En dan oplopend naar 19 graden in de namiddag. En vrij veel wind uit het zuiden. Voor woensdag vrij mooi. 20 graden als middagtemperatuur. En donderdag wisselend bewolkt. Het blijft de hele dag droog en een middagtemperatuur van 21 graden. Vrijdag in de loop van de dag komt er regen en maximaal van 19 graden. Zaterdag mooie opklaringen met toch weer temperaturen van maximum 16 graden. En voor zondag droog, wisselende wolken.

0: een man met een groot hart, maar ook heel veel plaats in zijn armen dus. Hè? Toch is er maar één vrouw die in zijn armen mocht liggen. En dat was natuurlijk zijn Jenny. Wiltura, er is een plaats in mijn armen. En dat kwam uit 1973. In maart 1974 staat Tura als eerste Vlaamse artiest in een volledig uitverkocht Vorst Nationaal. Later in zijn carrière zal hij nog diverse keren naar de concertzaal in Vorst terugkeren. Bijvoorbeeld in 1977 en dat ter gelegenheid van zijn reeds 20-jarige artiestenjubileum.
1: Dit is de nummer 1. De nummer 1 van deze week.

0: nog steeds de meest gedraaide, de meest beluisterde en de meest gekochte single van het ogenblik. Somber op 1 in de hitparade. And My Body Isn't Ready. Misschien zit er wat sleet op en hebben we volgende week een andere.
1: De heetste muziekmix. RBS Radio.
0: RBS Radio. Met 3 frequenties, 107, 107.4 en 103.9. En natuurlijk via onze app, de RBS-app. Ga hem halen, download hem snel. En natuurlijk over het internet. En natuurlijk ook over DAB+, op kanaal 10C, over de hele provincie Oost-Vlaanderen. Chilla je nu, met een nummertje van Prince, A Love Bizarre. Terug naar 86.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaardspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
3: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
4: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
3: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
4: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
3: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
4: Bike Parts, we make you ride.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest, maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

Radio, Speedwagon, Keep On Loving You, Amerikaanse band. En de naam van de band komt eigenlijk van een vrachtwagen in Amerika van het merk Rio. En ze noemden hun band dan gewoon ook Rio Speedwagon. Goed, het is bijna tijd voor... Ja, de jarigen van de week. En ik zeg tijd voor, maar ik heb er maar één deze week. Het is een beetje jammer, maar... Volgende week heb ik er 8 stuks. Maar deze week maar eentje en dat is Miro Lievens. En hij is vandaag jarig op 11 oktober. Miro, de man met de snor. Voor hem een plaat uit zijn geboortejaar.

Oude Miro. Ja. Lievens uit Wetteren. Voor zijn verjaardag van vandaag. RBS. Brian Adams. 4 augustus 2027. Op de Lokerse feesten. Je moet er snel bij zijn. Al 80% is uitverkocht. Dus ga naar Lokerse feesten en boek je ticket. Hier is hij met It's Only Love.

Zie dat je al terug bent van verlof volgend jaar op 4 augustus. Of dat je niet met herexamen zit. Dat kan ook natuurlijk. Hè? In Lokeren 4 augustus op de Kaai. Op de Lokerenfeest. We gaan op naar 6 uur. Straks nog een plaatje uit het Eurovisie Songfestival. En een Franstalige plaat. Oui, oui, oui.

0: VS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Dendermonde.
1: Op 103.9 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
1: Het is 6 uur.
0: RBS.
1: RBS Radio. RBS Nieuws.
4: De begrotingsgesprekken zitten nog altijd in het slop. Volgens diverse waarnemers is de padstelling in een kritieke fase getreden, omdat premier De Wever de BTW-verhoging op tafel blijft leggen en coalitiepartner MR dit blijft afwijzen. Voorzitter Boucher postte vanmorgen nog op sociale media dat hij het been stijf zal houden. Rond 2 uur vanmiddag is De Wever opnieuw begonnen met aparte gesprekken met zijn vicepremiers. In Brussel vindt vanmiddag alweer een grote betoging plaats. Naar schatting duizenden manifestanten zijn rond 2 uur vertrokken aan het Noordstation voor de jaarlijkse mars van de Klimaatcoalitie. Die bestaat uit onder meer vakbonden, mutualiteiten, NGO's en ecologische burgerbewegingen. Ze eisen meer klimaatactie en het einde van de fossiele brandstoffen, het thema voor dit jaar. De politie houdt een oogje in het zeil na de zware vernielingen door extreemlinkse jongeren afgelopen vrijdag. Bij een zwaar verkeersongeval in Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 omgekomen. Hij verloor de controle over zijn wagen en botste eerst tegen een elektriciteitspaal en dan tegen 4 geparkeerde wagens. Ook de materiële schade is enorm. Volgens ooggetuigen reed de jonge man aan overdreven snelheid en was er mogelijk zelfs sprake van een straatrace. Een passagier in de aanrijdende auto, een man van 25, raakte lichtgewond. En in Polen zijn antiterreurpolitie en veiligheidsdiensten bijeen in spoedvergadering. Bij de politie waren signalen binnengekomen over een beraamde moordaanslag op premier Tusk en zijn minister van Defensie. Tusk sprak donderdag nog openlijk zijn ergernis uit over, zoals hij het noemde, de alomtegenwoordige geweldcultuur die nu ook zijn land bereikt. In Polen waren er de voorbije weken verschillende steekincidenten met jongeren, ook in scholen. Zon en bewolking spelen haasje over bij zo'n 16 graden. In het oosten kan er ook een bui vallen. Morgen begint bewolkt, daarna meer opklaringen. En dinsdag alweer een deugdoende 22 graden.

natuurlijk, hè. Toch elke weer, als die op de radio komt, zing ik hem mee. Jugel, Topic, Arash en Decom en I Adore You. Ja, wij weten wat onze luisteraars willen. Goedenavond. RBS Radio. Nog tot 7 uur. LMB in je radio, in je speakers. Met de beste muziek.

0: 1992, Soul Asylum, een wereldhit. Een Runaway Train. Het is 6:10, allemaal goeie avond.
1: Hit music only, 24 hours music energy on RBS.

hebben het hier geclasseerd als een beetje new wave. Nou, is het toch ook, hè? Wishing I Had a Photograph of You, dat waren A Flock of Seagulls. Terug naar de discotijd. Dit zijn de Emotions. The Best of My Love.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

Goed, zometeen gaan we terug naar het Eurovisie Songfestival. Het is een van de oudste plaatjes die we hier in ons bezit hebben. Een plaat die niet gewonnen heeft uit de jaren 50, 60. Dus blijf hangen, een wonderlijke plaat en iedereen kan hem meezingen. Eerst gaan we naar de hitparade met Temper City en Self-Aware.

Ik had een Franstalige plaat beloofd. Voilà. Jacques Dutronc. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Ik zag een paar beelden van Parijs deze week op televisie. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat ze daar echt wakker zijn tegenwoordig. Goed, het Eurovisie Songfestival, want het is 6:30. Even kijken, we gaan terug naar 1958. Jawel, 1958. Het is het derde jaar dat men een Eurovisie Songfestival organiseert. Er doen 10 landen mee, slechts 10 landen toentertijd. Italië, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Zweden, Denemarken, België, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. En Zwitserland stuurt voor de derde keer op een rij Lis Assia. En ze werd tweede met Giorgio. De winnaar toen was Frankrijk in 1958 met André Claveau, d'Or Mon Amour. Maar de grote winnaar met een wereldhit en een plaat die iedereen kan meezingen. Italië, toen onbekend, Domenico Modugno.

Het Eurovisie Songfestival, tot in 1958 totaal onbekend. Er kwam geen enkele grote hit in voor of nadien in verkoop. Maar vanaf 1958 met deze Domenico Modugno Nel Blu di Pinto di Blu, ofwel Volare, ja, kwam het Songfestival in een stroomversnelling en werden de plaatjes allemaal wereldhits. Niet gewonnen, Italië derde plaats in

0: She's After My Piano, weet je wel. Van Patje Crimson. Als grap begonnen. Lekker blijven hangen van Margrietje Hermans. En ze haalde er de zomerhit mee. Als dat niet blijven hangen is. En daarvoor hing Robbie Williams met Tripping.
1: Ramen, deuren, van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptheid en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
1: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
2: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
5: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTech de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTech, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtech.be. VTech, uw expert in het buitenleven.

0: More music, less bull on RBS. RBS Radio.
1: Shakira en Objection Tango. Een echte tango. Ik heb het hier geprobeerd. Ik ken mijn pasjes nog hier in de studio. Er ontbrak alleen iets. Een dame om een lekkere, zwoele tango mee te dansen. Volgende week misschien. Je mag altijd je komen aanbieden. Could it be I'm falling in love? Ik denk het. The Spinners.

Een wat raar einde vind ik dit van Madonna. And give it to me. Goed, het zit erop of toch bijna. Ik heb de volgende plaat opgewarmd. Straks draaien we ze tussen 7 en 8. De Pasadena's, Gigi Kale, Shania Twain. Madonna komt nog eens met Die Another Day. Donovan. Ik heb U2, Pink, Isabella A, Spando Ballet. En Van McCoy en de Soul City Symphony. Ik draaide deze plaat ook al vorige week. En ik ben dan pint gaan drinken en die zeggen, wat was dat voor rare plaat waar je mee eindigde? Kun je die nog eens draaien? Doen we toch? Ik ga eruit met Bad Times van Imael Angel. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Zondag vanaf 4 uur.

0: een studio. Niet zo ver van hier wordt elke zondag een man op jou losgelaten. Een man met een missie. Een eigenwijze man die ervoor zorgt dat je de week in alle rust kan afsluiten om maandag weer ontspannen te beginnen. Relax. Take it easy. Om 8 uur. Take it easy. Met Bart Staes.
1: RBS.
2: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Vanuit Endermonde.
2: Op 103.9 FM.
3: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
4: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
3: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
4: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
3: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
4: Suis Bruggeman BVBA, de profel-expert van uw regio.
3: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
5: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.

Zeebrugge met werken in steen, hout en brons. De wandeling start in het Stadsmuseum, loopt langs bekende beelden van Brugge, zoals het meisje aan de waterkant en het vredesmonument op het Stationsplein, en eindigt in het Go Atheneum, waar de kunstenaar jarenlang les gaf. De school restaureerde het beeld dat er van hem staat, en leerlingen maakten een podcast over leven en werk van Roger Brugge. Op zaterdag 29 november gaat de aperitieftocht door van 10 uur tot 12 uur. Samenkomst is om 10 uur aan het Stadsmuseum Markt 15A te Lokeren. Voor meer info kan je bellen naar 09-235-3104 of mailen naar museum@lokeren.nl.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit. Onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
0: Panos. Enjoy your break.

0: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
1: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
0: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
1: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
0: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
2: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail, zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bike Parts, we make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: DAB+, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09 348 6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de Profel-expert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Het is 8 uur.
5: RBS.
4: RBS Radio. RBS Nieuws.
6: Een zogenaamd staakt het vuren op energieinfrastructuur tussen Rusland en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
7: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en overwinsten afpakken.
6: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. En dan sport. In het voetbal heeft Union thuis 1-1 gelijk gespeeld tegen OH Leuven. Union mist zo de kans om weer mee aan de leiding te komen en staat nu vierde. Eerder vanmiddag won Charleroi met 0-1 bij Standaard en komt naast Le Brugge op de tweede plaats. De wedstrijd was wel zonder publiek na het geweld van vorig jaar. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.

Soms is against all odds, soms is het allemaal tegen iets of tegen de verwachtingen. En het is soms tegen de verwachtingen dat ik nog altijd hier op jouw zondagavond zit om jou blij te maken en jou helemaal tot rust te laten komen. Ja, dat is natuurlijk Relax Take It Easy. Wat mij betreft een heel goede avond.

0: zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen.
1: Yes, toppie. Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
0: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
1: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
2: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
3: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
2: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
3: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
2: Panos. Enjoy your break.
4: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

in een relatie tegelijk gaan slapen. In Blind Getrouwd vindt Elke dat niet nodig. Haar man Denzel wel. Ja, de ene zegt dit en de andere zegt dat. Het is altijd wel iets natuurlijk. Je kunt soms gewoon naast elkaar liggen. Relationeel, kilometers van elkaar verwijderd zijn.

kan je alleen maar rustig worden natuurlijk. En van de volgende kan dat ook al heel zeker. Wat dacht je van Gallagher en Lion? I wanna stay with you.

0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
1: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelenconsulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
2: More music, less bull on RBS.
3: RBS Radio.
2: The feel-good music station from the East Flanders in Belgium.

It's only pain. Het is alleen maar pijn. En pijn, pijn kan soms heel iets anders zijn. Pijn kan soms ook gewoon het nadeel zijn van liefde. En liefde, dan zitten we weer bij Nina Simone. And to love somebody. Tot zo, deel 2.

En dan moet ik altijd denken aan een verrattenzwijn en een stokstaartje. Tja, kind van mijn leeftijd zeker. Een leeftijd die ondertussen al een klein beetje meer en meer en ouder begint te worden. Ja, welkom, deel 2.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash. Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos. Enjoy your break.
5: RBS. More music. The Feel Good Station.

levenslessen, levensbeslissingen. Sinds Felix papa is, wil zijn vriendin dat hij hockey skipt. En hij zegt zelf, als ik dat moet laten vallen, reken op met mijzelf. Ja, aan de andere kant, prioriteiten stellen. Af en toe is deze nodig.

0: raak er maar niet vanaf.
1: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
0: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
1: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
2: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
2: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bike Parts in Zeelen.
4: Met meer dan 30 jaar ervaring op de teller zijn zij de referentie in de streek voor alle onderhoud en werken aan bromfietsen, motoren en KTM-fietsen.
5: U kan er ook terecht voor tweewieler e-mobility met merken als Achiel, Urban Arrow en KTM.
4: Bike Parts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op tweewielen.
5: Bike Parts. We make you ride.
2: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss-glazen.
6: De relaxte muziekmix op RBS Radio.

Zo zit het weer helemaal op voor mij vandaag. Morgen ben ik er weer. En volgende week ben ik weer met Relax Take It Easy. Tot de volgende. Tot dan.

0: en Oekraïne is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben beide landen daarover een akkoord. Maar de Oekraïnse president Zelensky zegt dat hij daar niks van af weet. Meer details geeft Trump niet. Eerder dit weekend had hij voluit kritiek op de Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. En hij vindt dat er in Oekraïne een andere president moet komen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tankschip geraakt. Volgens de Britse maritieme veiligheidsdienst door een nog onbekend projectiel. Iedereen aan boord is veilig. Iran bestookt geregeld schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen, maar het is nog niet duidelijk of het land ook dit keer verantwoordelijk is. In Polen is een verdachte opgepakt die mogelijk premier Donald Tusk en de minister van Defensie wou vermoorden. De politie had daar een paar uur eerder informatie over doorgekregen. In Polen is de alertheid groot na verschillende mesaanvallen of pogingen in scholen. Naar schatting meer dan 60.000 betogers hebben uiteindelijk meegestapt in de klimaatmars in Brussel. De actievoerders vroegen het stopzetten van fossiele brandstoffen.
1: Dat betekent in de eerste plaats een stop op subsidies voor fossiele brandstoffen. Dat betekent grote fossiele vervuilers correct belastingen laten betalen en die overwinsten afpakken.
0: De betoging verliep trouwens rustig. De werkweek begint ook met een actiedag van de vakbonden. Na het geweld van vrijdag zal de politie extra alert zijn. En dan sport. In het voetbal heeft Union thuis 1-1 gelijk gespeeld tegen OH Leuven. Union mist zo de kans om weer mee aan de leiding te komen en staat nu vierde. Eerder vanmiddag won Charleroi met 0-1 bij Standaard en komt naast Club Brugge op de tweede plaats. De wedstrijd was wel zonder publiek na het geweld van vorig jaar. Michael van Toerenhout wint de Mosselcross in Dendermonde, de opener van het veldritseizoen. Van Toerenhout haalde het voor Jordi Corsus en Gerben Kuipers. Lucinda Brandt was de snelste bij de vrouwen. En Formule 1 weer prijs voor Max Verstappen. Hij wint nu ook de grote prijs van Singapore. Charles Leclerc was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft WK-leider. Helder en droog en het koelt af naar een graad of 8. Daarna een vrij mooie maandag met maxima rond 17 graden en af en toe zon. Dinsdag 19 graden en wolken, woensdag krijgt de zon alle ruimte.
2: Met een jarenlange ervaring en expertise in de sector is VTEC de specialist in op maat gemaakte kwaliteitsveranda's die voldoen aan al jouw verwachtingen. Daarnaast biedt men ook mooie en elegante zonwerende oplossingen, glazen schuifwanden en robuuste carports of overkappingen aan. VTEC, de duurzame oplossing. Vraag een vrijblijvende offerte via onze website vtec.be. VTEC, uw expert in het buitenleven.

0: De relaxte muziekmix op RBS Radio.
1: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
2: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
1: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
2: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
1: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
2: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
1: Alle info via autocenter.lds.be.
2: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
1: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
3: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
4: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
3: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
4: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
1: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
5: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24 op 24.
1: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
5: De Panos Broodjes Express bestellijn 052 21 83 67.
1: Panos. Enjoy your break.

0: Roma, Roma, ma, gaga, oolala, wat jouw bij Roma is.
1: RBS Radio, jouw feel-good radio met de relaxte muziekmix.

0: Een bouwplan? Daar houden we van.
1: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Rijnaardspartner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
0: Strak modern of landelijk klassiek?
1: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
0: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
1: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
2: Vink, ramen en deuren.
1: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's Vink twice.
1: Geniet bij Vink, ramen en deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
3: Schitterende juwelen die je bovendien gratis ontvangt? Dat kan. Ontdek nu de prachtige collectie Victoria Juwelen. Nodig vriendinnen en familie uit en word gastvrouw voor één avond. Marleen en Guy, uw Victoria Juwelen consulenten voor Klein-Brabant, Waas en Schelderland, maken er samen met jou een gezellige avond van. Bel vrijblijvend voor meer info 0486 65 54 42 of 0476 87 52 58. Of neem een kijkje op onze website www.vanderherten.be. Victoria makes you shine.
1: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: RBS.
1: Uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
0: Vanuit Berlare.
1: Op 107.4 FM.
2: Uw huis, dat is heilig. Met Profel Sijs Bruggeman ga je voor extra veilig.
3: Onze offerte is uw factuur en geen cent meer. Een glasheldere belofte.
2: Ramen, deuren, poorten in aluminium, PVC of hout. Van klassieke tot moderne look.
3: Ontdek onze 35 jaar ervaring als echte meerwaarde. En de prachtige keuze in onze showroom. Stokkelaar 7 te Lokeren.
2: Liever een bezoek bij u thuis? 09-348-6091 of www.suisbruggeman.be.
3: Suis Bruggeman BVBA, de profilexpert van uw regio.
2: Met steeds de allerbeste ecologische isolatiewaarden.
4: Opendeurdagen nu zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17 uur doorlopend. Kom langs en geniet van mooie voorwaarden.
0: Het is 11 uur.
5: RBS.
0: RBS Radio. Hebt u ook nieuws voor ons?
6: Mail het dan naar redactie@rbs-radio.be.

0: Autocenter LDS. De multibrand automerkenspecialist met enkel premium tweedehandswagens.
1: 100% gegarandeerd met de expertise vakkennis van Luc de Smet en zijn team.
0: Uw garantie voor de meest betaalbare en kwaliteitsvolle BMW, Mercedes, Mini en andere topmerken.
1: Hier zijn ze nog echt betaalbaar.
0: Autocenter LDS. Ook de garage voor uw huidige wagen.
1: Onderhoud en herstellingsdienst voor alle automerken.
0: Alle info via autocenterlds.be.
1: Brusselse Steenweg 236 in Lebbeke.
0: Autocenter LDS. Uw mobiliteit, onze passie.
2: Zullen we samen eens stevig gaan fietsen in Zeelen?
3: Yes, toppie! Ontspannend en veilig fietsen dankzij Routeplan. En we stoppen even in het centrum bij Peter van Velotheek Steeman. Want ik heb eigenlijk wel eens een goede nieuwe fiets nodig.
2: Fietsen Velotheek Steeman, de fietsspecialist. Zowel standaard als elektrisch. Met topmerken als Batavus, Sparta, Thompson en Oxford.
3: Ontdek alles in de showroom. Roskotstraat 65B, Zeelen. Velotheeksteeman.be.
0: Tunnel Car Wash. Een krasvrije keuze met een resultaat waar u tevreden van bent. Met gratis stofzuigen en een perfecte voor- en nabehandeling.
4: De Panos Broodjeswinkel, Warme Snacks en de Total Shop zorgen samen voor een extra uitmuntend kwaliteitsaanbod. Reeds vanaf 5:30 in de ochtend tot uw dienst. Het Total Benzinestation 24/24.
0: Tunnel Car Wash, Hoogveld 6 in Dendermonde. Meer informatie via tunnelcarwash.be.
4: De Panos Broodjes Express bestellijn 052-21-83-67.
0: Panos, enjoy your break.

0: deuren van veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
1: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
2: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
1: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
2: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03 777 68 16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Geniet bij Vink Ramen en Deuren in september en oktober van extra isolatievoordeel.
4: Ben je op zoek naar een professioneel motor, bromfiets of fietsatelier?
5: Zoek niet langer en kom langs in de 1000 vierkante meter grote showroom van Bikeparts in Zeelen.
4: Bikeparts, Lokerenbaan 120, uw adres voor alles op twee wielen.
5: Bikeparts, we make you ride.
0: De juiste styling, doordrenkt met kwaliteit en originaliteit, vindt u bij Optiek van Overloop. Peter, Inge en hun team begeleiden u met passie en vakkennis naar het perfecte brilmontuur. Bij deze Zeiss Vision Expert geniet u van hoogwaardige brilglazen. Bij lensonline.be zijn wij ook uw persoonlijke contactlensspecialist. Voor een deskundige oogtest maak vooraf een afspraak. Optiek van Overloop, Plezantstraat 18 in Sint-Niklaas, biedt diversiteit die past bij uw persoonlijkheid. Een reserve of extra bril nodig? Profiteer dan van 50% korting op het tweede paar Zeiss glazen.

0: uw regioradio in Oost-Vlaanderen.
1: Voor Lebbeke en Buggenhout.
0: Op 103.9 FM.
2: Radio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.